0: som Heroi Dylan met My Angel Face.
1: Hoe bepalen mens die waarde? Miljoene mensen op aarde.
0: En dan heb ik hier die Master Boy met Land of Dreams.

0: Danny Graus.
1: Hé, hey, wat maken ze daar?
0: Ik mag Sloes. Ik springen van de bruggen.
1: Dat is verboden. Namen?
0: Karel.
1: Rudy Karel?
0: Ja.
1: Dan springen ze.